0: Yeah, o tla ba re ba mo dinakong ka ga Nama Festival gore e diragala go diragalang gone ka kwa ra itse gore tsatsi lena la gompieno letsatsi la kamoso ebile tla bela letsatsi la bofelo o tla ba re ba mo dinakong a re tle re tsemogela ka kono re olotle ke go amogela ke go dumedise
1: era ke na yo
0: era
1: ya mo tsebo dilo ya mo tsebo
0: nya setse o le mo moweng ra
1: ra
0: o setse o le mo moweng
1: ya le boga renoa ya le boga le moretsi kwa lwapeng ya ka re setse re kopana hela jalo ka tlhamalalo go tswa mo tropong ya Setmansop kgaolo ya Karate mo nakong e ya letsatsi ke iphitlhela jaana ke le santse ke lehela gone mo nakong e ya motshekagare ya matlhatso moreetsi wa me re ntse re le mogoela jalo mo tsatsi la gompieno ke lesego ga ke nosi ke na le bo mme go tswa kwa go abese ke na le mmemogolo ga le ene re dutse mo ntlong ga ya re dutse mo ntlong ga ya setso ke bue jalo jaanong ke batla go dumedisa pele mmemogolo ga ke dumedisa bo mme ba ba tswang ko gokgala maheke ouma go ye more
2: o ganet ne
1: ouma
2: se tshwanetse o leker ne mara ouma e jeso
1: ouma jeso
2: Ook
1: met mijn kutteren, heerlijk in mijn zee gedanst.
2: Later, mijn kind, die mensen martelen voor mij als ik hier kom. Dat is een andere story, die helemaal niet hard praat.
1: Nee, die zacht praat. Maar ik heb gezien die hart, denk toch aan gisteren zit je.
2: Maar die hart krijg voor mij dat ik in de moeilijkheid ingaan. Maar dat is niet recht. Om de mensen die laatste begin voor jouw kindertjes te geven. Is dat niet waar, nee?
1: Dat
2: hoor jij nou gaan? Dat is doel, waarvoor ik zo zeg.
1: En heel mooi, wie is het gebouw, maar?
2: Het is allemaal wat er is gebouwd, 30 jaar geleden. Hoe was het allemaal bij je sterk?
1: Nee.
2: Gezond? Vijf jaar heb ik hier is gebouwd. Maar al dat goed wat daar is, wat 30 jaar oud is, is nu oud. Ik kan het niet weggooien. Maar allemaal haar moest af en peren. Hij materiaal kies. Maar als ik zo kom maak, dan skeren we ons uit elkaar elke keer. Tot laat het niet meer dan gebruik wordt niet. Nou maak oma ons nou zo. Krikkie. Ander kies. Dat oma net begint hij. Kom goed. Toe maak.
1: Naar iemand wat hier is opa zo maar net zo. Bedoel net zo dier jaar of iets dan net zo.
2: Ik verstaan.
1: Iemand wat hier is opa zo laat het niet gebruik wordt. Laat de mensen niet mee. Goed te komen.
2: Mijn hoor ook niet lekker. Ik heb hard praat.
1: Ja, ik vraag als, is daar iemand bij die is oppas?
2: Breek ik af. Dat is wat ik hem nou ga maken. Morgen. Dan breek ik hem af. En dan gaan we weer het tij uitgoedje. En als het dag vol is wat ik moet zo komen, dan moet ik weer gaan geleid worden met die reis en al. En dan moet ik weer komen opzetten. Want als oma dit maakt met die uitgoedje, dan zal dit moed lijken zoals iets wat mooi is, maar ik weet, het is niet mooi. Nee. Het is glad niet zo perfect zoals wat oma wil hebben. Nee. Maar ik kan niks daaraan doen, want ik kan niet meer die maten maken met die handen en met die benen en alles. Nee.
1: Het is bijna gevaarlijk. Wacht eens, een kruidje kan je niet. Een kruidje kan je niet. Ja, steeds zo. Kintu ya seto ilo ring wa marui ente nte hela tata. Memo kolo yo tawako ya tlalo san yo. O tawako tlalo kubo nte nte jwa yone hela tata moriti wame. Kimo kwa itume disang hela tata. Kikona cultural village ya tila rechon kone hapa. Tawala vantiba ichwara di nepe moko yone. Kenale mesi to kosana koto abatwana vana mivya traditional authority. Kenale me marta halile eno peng. Ke na le memo ka lengwe teng, ke na le meko opere o teng ba tswa ko go ba bese kwa kgaolo ya maheke kwa toropong ya go ba bese. Maitsho, dumedisa bareetsi ko lapeng ba utlwa gore a go nnete ke bua le wena go tswa mo Kedmas.
3: Dumelang, ke nna Mesito go tswa ko kwa bese, ke gone mo Kedmas mo, ke boammaaruri, ke gone ha.
1: go tsalo na go gora ga go itlhala jana go tsama jang
3: go tsa sengwe le sengwe se tsama sentle hala ka nako ba rata nako mo go maswe sengwe le sengwe se siame hela
1: ke eng maso ka reng se go kgatlhile hela o lebiletse moletlo o se se go kgatlhile se o ka reng e go sa dilo kampo o se e ko morago
3: se se ntlhakileng ke gore ke lemogile gore ba ba dietelang pele ba dieteletse pele mana ba tshwere ga ba lebelebe gore go tlhaeleng go diega jang sengwe se se tsamaya ka nnako nako le yone ba itse hela sentle o bona gore ba ipankantse a tshwaragane
1: moaparo wa bone
3: yo ga ke bake go bua ka moaparo ka bonke keo ke bo bonang ga batho ba itse go apara ba gape ba itse go ipankanya mana o bona o lebile motho le o batla go mmotsa le gore man go gontle go a kgatlha o bona gore ba na le lorato mo dilong tsa bone lorato le gone
1: Geoffrey ke ka ne so fansera go kom ene so tregani a daresi ne mone so semi o skunt alman en qs o sprat al ditale ke na le me ko opera go emore
4: go emore le tsirars dat gaan baie goed hier in Ketmansoop ons is in Ketmansoop baie seer kom gery van gebabes af ons geniet elke oomblik ek is mos half to an hour half na masoor ek het nou hierdie drie dames saam gebring Ketmansoop toe laat hulle kom kyk hoe netjies en hoe mooi nama mense is. Hulle is eintlik so, hoe kan ek sê, a shocked kind of. Want hulle kan nie glo dat hierdie materiaal wat gesê word, wat so goedkoop materiaal is van die Chinese, so mooi gemaak word van my mense. Nie. Verskillende patrone wat uiterst baie, baie prachtig lyk. Dat hulle eintlik nou gesê, niemand, onze gebabbese mense is nie so lekker met hierdie materiaal. En nou is hulle so lief vir hierdie materiaal. So ek glo as hulle terug gaan hulle vir hulle die mooiste rokies gaan werk, na my patrone wat hulle hier kom gesien het. Maar ons geniet elke oomblik. Die mense wat nie hier gekom het nie, het uitgemis. Ja.
1: Baie, dankie. Ke me koper my geit so. Ke me kanselare wa kansele ya tropo ya gebabbese ya masepala. Yo ke tswa go bua le ene. Baba tswa go ikanisiwang sesheng hela jana baba tswa go ikanisiwang sesheng hela jana ke kopana le go bua le me mokaleng le ne gore a latlhele sengwenyana moreetsi wa me a re tle re utlwe matle dikele sa bareetsi re utlwe gore o tlisitswe keng kwa Ketmansoop
5: dumelang bareetsi ke mme mokaleng jaaka le utlwile re lopang a bua bathong hela ka me khosana sitwa buile me aleta ntwira sa buile go loha mo Ketmansoop mo ikilo go bona jaaka manama ba tshwaragane motswalo wa bone o le go le go ntle go le ne ke ra o bona losika lo ba lo a yonile mo metsing ya bone go tsamaya sentle me se se ithutileng thata ke batho ba ke se tlhopanyana hela me tshwaragane le lorato ka ga setso sa bone ba tshwere tota ba na le di-challenge mme ga nka ke o bone gore di gone ke ra kga ba eme mmogo ka gone go a makalo so ke ithutile kana gore le rona re le betswana re kgona ga e ganone ka nna gone hela unity ewa e ke a kgona go le gonne ke ra dithuto mo tsa bana ba bašwa ba setsanyana ba mašwa gore e tshwanetse gore motswale ba o tswale jang gore nka reng language ya bone puo ya bone e tshwanetse gore ba e somarele jang and gape se ke buang gore se se nne rileng ga erile ke tsena mo Facebookong ke reetsa sehela tsa bone sonar that ek nseme ya bone nama nseme ya bone sonar that ek elke woord verstaan hetek dit het me geraak erile mabane launch you dikele di tsamaile batho boitumelo go tswa ke bone gore jaaka ba tshwaregane ke yalo it was very amazing ke tlile go ithuta go le gontsi gape nna ke le ka eletsa gore ga e mmenogela ko gae go gongwe hela a go tshimololo le le ka ke bonyenyane hela so dikgosi le dikgosana tsa tsona betswana thata se sengwe gape se ke se ithutile mo kgosaneng ke gore bogosi ga jwa tshwanela go etelela dilo pele re re morae ke tsone tsone re do eteletse ke di etelele kopile so ha e ema hele morae here ha ithulaganye di khotse tsone tsone di rwalele ditlhako ya go ba bolela gore hela ke tsone tsona he batla kana idea kana idea kana ga cultural festival ga ya tshwana go etelelwa ke bogosi e etelwa kopile ke setšhaba ke morae gape ke bone e le gore mo dithulaganyong ke bašwa ke bone ba di eteletseng ko pele gape pharologanyo e nngwe e ke e boneng mapolotiki a le a dutse kwa dikgosi tsa manama ke bone bala ba dutse mo oftafoleng mapolotiki a le a seo a le gore ga se tiro ya sepolotiki and gape e lemogile gore polotiki ya ke yone e kgaoganyang ke o jaaka dintsi jaana o ne o ke a bona gore okay mokabanara ke ene o dutseng gale mokabanara one o tswa ko lelokong le a o bona so nna ga ke wa leloko yo go tsaya goraya gore a nka ke participate so he ithutile thata batho ke bona e le gore he menogela ko gae ga go swaba e bona gore e ke a tswa jang ee batho ba ne ga se gore ba latlhena di-challenge ba na le di-challenge di le dintsi mme tseoa tse di maswe ba di tsenya tlhatse ga dimatu he bonela bophatsing kwa phatsing go gontle tota ee
6: ke wala jalo moreetsi wa me ke yaka ke tswa go buisana hela jalo ke na le nne re sega
5: o ke a botimedisa hela
6: a re ai o se o mmile re ke bro mme se pele wer no iri nne re ba tse ai ke na le nne re sega o ye moro hela moro
7: go ye more dit is Marta Matsua ek is hier so in Keetmans waar alles mooi is so met ons ouma met in hierdie huis so dit is pragtig. Dit is regtig 'n handewerk, dit is iets om na uit te sien, om terug te vat huis toe. Ons het baie kom leer. Dit baie kom leer. Dankie.
6: Wat 'n mens ons leef, wat 'n mens in Nama of in Damara as jy sê, dit was goed, ons het geniet, ons het kom leer, dit is ons kultuur. Stel dit net so in die moeder.
7: Gore ya my keise go tlhoga e, keise go qeng e, gore mong o itsane go bakotsa ha ka ngadi wa ditse ka tshitsine tang haotsi wa tang khuna ha. Ba tsa sentsi wa tang ngang a tsisa mar anders ke keise go e ge ke se go ntwang am sai le weet net pad doen hulle hierdie mense weet net pad doen hulle want hulle op pad is van waar hulle kom en van hulle op pad is gore koe ke nie nama nama ya khoetsi ke khoeni nama tate tiri
6: o se sen ke mas tate reno wa le moretsi kola pentsi melala tshego le bogela jalo moretsi tle ke ne ke buisana le bomehela jalo re bua jana hele montlung e ya ditso e re tswa go tsena mo go yone re bua ka tlhamalalo ke ne ke go batlentse go le ka lona ka le moretsi kola peo tla nkinela diatlametseng go kgoreletsa thulaganyo ya ntshwara ka lotheka jalang a rama mme go ne go le matshwanedi gore ke tle ke be moretsi mo dinako mo nakong ya motshegare re tsamaela jaana nako ya thapama gompieno ke go bina le go ja hela ga gona mo go ntsintsi ga gona dipuo tse dintsintsi ke dumela gore la ka moso ke go tshwara thapelo le go leboga ramasedi le go tsena mo tseleng ke botse ka gona kwa ntlo kga senaka moretsi kola peng ke mokgankgara wa golobilwe go tswa mo Keetmans.
0: Thank you, Rara Leboga.
6: Thank you.
0: Ho tsala motho montle ne le modira kana re olobilwe mo khankara a tla jalo araba mo dinakong ka ga Nama Cultural Festival gone ka ko Keetmans Shop gore ba mo dinakong gore e tsama ka mokgwa o ntseng jang motho montle wa itlabe ke dira jaana nna ke boela kwa morago ke tsa ke re tla tswelelang tse o reditse banana mongwe a sore mo masago sa bomorato sa TYSFM.

0: Dit word lekker wel.
1: Ah, oupa wil nie met jou praat nie. Is nie geraap nie, Osigongo.
0: Rustig.
1: Oupa, daai Tswana tobi, daai. Hulle praat nie Tswana taal by die huis. Ek los hier by die mense se huis. Ek het al die tsame met hulle aan die kant gegaan. Oupa, hoor gaan dit môre? Ek gaan weer toe. Oupa en ouma hulle praat nie Tswana taal. Die mense is kwaad. Dit sal seker week vat voor hulle gaan recover. Dan hier sal daai oupa vir my begin in Afrikaans groet. Oupa, hoe gaan dit? Oupa, hy praat net sy Tswana taal met die vrou daar zo. So, is ander stories. Maar ik heb 4 jaar met hulle geblei.
0: Oké.
1: Bij die is, ik heb 4 jaar geblei. Is waar ik liefde gezien het van Black Africa met die Tswana mensen. Is waar ik gezien het. Is die mensen, is hulle se span.
0: So, SKW was die deze span?
1: Yes.
0: Maar wie was je daar zo? Een van die DJ's?
1: Ik was, die DJ's waar ik aan Ondo, ik was daar met Arjen van Streek.
0: Okay, ja.
1: Arjen van Streek heeft bij onze nationale span kom gespeeld. Ik was, die man wat voor mij daar gebrengen, dat is Lucky Kakuva. Die voor coma player van
0: Chief Sandos.
1: Van Chief Sandos. Is hij wat voor mij daar gebrengen. Als ik aan Ondo, dat was Marco van Wijk. Marco van Wijk was daar geweest. Daar kan je, die eigenaar van Simon. Sesien, hij was ook samen met ons geweest. Ralf Elenga, hij is van Tjumep.
0: Ja.
1: Ralf Elenga was ook samen met ons geweest. Hij was ook in nationale. Nou, die wat bij nationale span gespeeld, dat is nu die africhter. Ralf Baida.
0: Ja.
1: Ralf Baida.
0: Ik zie hem ja.
1: Ja, Ralf Baida is hele wat voor ons kom accommoderen bij SKW. En Sven Sonega is nu die onze wat daar voor ons kom accommoderen. Die goede ding wat hij gedaan heeft. Die eerste werk, hij heeft voor mij werk gegeven. Die goede ding van SKW is, hij heeft werk gegeven. Hij heeft voor mij werk gegeven, is hij wat die pad opgemaakt heeft met werk.
0: Okay.
1: Is waar ik begin het met werk. Zo is die SKW wat ik nu begin het. Tot ik nu later injury kreeg en al dat goede. Zo, maar, in een groot best, jullie doen net 18. Die mensen zoals die best loopt, dat is break voor tea time, dat is break voor lunch.
0: In die best.
1: In die best.
0: Hey!
1: Jullie staan onder die brug, tea time. Lunch, als jullie aan gaan komen, dan eet jullie dinner. Ons heeft nooit niet dat goed gekend.

0: Met dat jingo jullie doen met dat buggy. Jullie is 18 in die buggy, dat zo je zet zo. Die knieën kan niet pegen. Ja, creme dagera. Creme dagera.
1: Die stof.
0: Dan moet je eerst die benen begin. Eet direct hoor, als je gongo ze skouwers. Laat je begin gaan rechten. En dat je best. Zet je rustig. Je je headphones op. Je zet. Ons het niet dat goed herkennen.
1: Je reed niet. Rustig, je slaapt ook.
0: Als ons zo'n vendu komt met dat jingo, dan moet je matrassen bij Ivers gaan vragen.
1: Of bij je school gaan slapen.
0: Of bij je school gaan slapen. Of in een zetkamer. Jullie ouwen ze slapen. Bij SK weer goed.
1: En is zoet eet misschien met water.
0: Bij Otavi. Namib Mel zet voor ons. Millimiel. Suiker. Dat wat hij ons moest van Maestro Engel.
1: Ja.
0: Hij heeft voor ons dit gegeven. Zo, als ons zo komt, dan maakt ons pap in die hand. Je hebt ons pap. Zeker, dat wordt gezegd, net binnen wordt hij zo verkoop. Dan komt ons binnen, je hebt binnen.
1: Zo binnen.
0: Zo binnen. In die ogen, je hebt pap weer. En als je na die game terugkomt, dan is het race wat je komt eet.
1: Misschien met vlees, ja.
0: Nu ben je SK weer goed. Doe ons daar, kom, doe vraag ik nou. Edison, zei je Selva, die is jullie twee kamer. Wat gaan dat niet zo, joh? Dit heb ik dat zak SKW nummer 4 opgeschreven. Edison, Benengan is mee. Morris is een trackshoot. Alles is ingezet. Wat gaan dat niet, joh? Ik heb een trackshoot aan. Groen en wit SKW trackshoot.
1: Met wit slippers, met wit sokjes.
0: Als ik gongo, is gezegd, Edison, je moet, dit was het street house. Je moet gaan bij Street House, als het klaar reëel, je moet veel ietsje gaan krijgen. Als je daar komt, zeg wat is size meneer? En je vat net Adidas. Je vat niet aan haar brand niet. Bij SKW is dit Adidas. Toen vat ik het voor me, Adidas talks. Het is een was bij Street House. Ja, ja. Zo is het. Ja, dit moet zo wees. Dit moet Adidas wees. Ik heb met Frans Beckenbauer gespeeld. Hey. Mijn schoen was Frans Beckenbauer. They did, dat was Argentinians, Frans Beckenbauer, Copa Mondial, es is kunnen wat dat was.
1: Dyname.
0: Ik heb met Frans Beckenbauer gespeeld. Doe ik eet al. Toen zei Frans Beckenbauer, hij zei, ken je die man? Zei, ken hem niet.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, ken je die man? Het is een, ik ken hem niet. Frans Beckenbauer, dan praat hij begin Duits, daar prijs hij die man begin. Het is toch hoe ons gegaan. Het was maar lekker geweest. Toen zei ik, nee, is alright. Toen ons in die vlak ingaan, wat ons uitgaan, die eerste game. En Onocho Farango, die in Golden Bees.
1: Yeah.
0: Waar ons nog promotie, relegatie gespeeld, door mijn Premier League einde gaan. Dat was niet makkelijk niet.
1: Hey.
0: Dat is wat ons kom, die gouden bij je lesenk.
1: Hey.
0: Die gouden bij je van Ocho. Die gouden bij je. Golden Bees. Hij zei, die gouden bij je. Nou, zoals hij zei, Golden Bees. Hij zei, Golden Bees. Dat is dat hij zei, kom. Hij praat net, zei ze, wat? Wat? Toen ons daarheen gaan. Het is vrijdagavond. Ik zie die vlak is vol Duitsers. Ik wonder waar was hier die mensen. Ons hoort net. Emma Vita, SKW. Zeg ik, wat gaan dan niet zo?
1: Hier kan ik de Maras Golden Bees. Dat gaan bij je zeggen.
0: Jullie zeggen. Dat deed, Otavise mensen was ook daar. Mijn eigen mensen was daar. Ons allemaal die promotie relegatie komen spelen. Hele een andere groep, ons een andere groep. Toen ik daar kom, ons gongo is was niet makkelijk niet. Ons het ingegaan, ons het gedraaid, yin. Zaterdag, ons zit bij die zwembad, binnen zwembad.
1: Relax.
0: Wat gaan dan niet? Zeg je goed, ons het niet goed tegemaakt. Die zit tijd wat ons nou rond hardloop. Die mensen zeggen, die zijn, jouw benen daar.
1: En
0: die water, je moet een beetje relax. Ons zal weekend nou namiddag zal ons weer gaan spelen.
1: Een beetje massage krijg je ook niet. Dat je goed van ace block is breng niet. Je wordt massage daar zo.
0: Tje, was niet makkelijk niet. Toen gaan we ons vlak toe. Ons moet nou weer Rundus Span spelen. Wat ik daar kom, mijn eigen mensen van Otavi is daar, dat en go. Ik heb moest nog dat en go gelozen, ik heb moest een vendu. Zo zeg ik van die best afklem. Het is een oudere appel, sa. Mijn mensen geven me lemoen. Dat deed elke woord een bakkie. Dat is appel, lemoen, banana. Dat is een paar vruchten ingezet. Elke woord zijn boksie waarmee je afklem.
1: Ja.
0: Ai, mijn mensen was daar. Tje, kere aga ganyo. Ik vind die zin, joh.
1: Hij deed voor je ook. Ai, man.
0: Yeah, als je gongo. Ik heb mijn rechtszaak op, dat zo. SKW, ik heb mijn pakkie, zo. Zoals die teachers maak. Toen wil ik nog appel, vaak. Toen vat ik ook een appel. Hoe kom je de appel? Wat kennen jullie dat de appel yet? Toen zei ik, ik vat ook appel, ik yet. Toen je de appel samen met jullie. Zoals ik afgaan, mijn mensen staan daar. Toen zei ik, ja, jullie kan vat, is alright.
1: Ai, top, man.
0: Toen ging ik mijn mensen.
1: Oké.
0: Tje, die zin.
1: Het was wel lekker, nee.
0: Nee, het moest lekker. Dus ik, kijk eens waar ons begint. Zo, Jelle kan ook zo beginnen. Is daar waar ons Premier League gaat kwalificeren met SKW. Zo, dat was maar

0: Goed, ik kan nog onthouden. Het was in Otivarango, waar dus komt terug met die bus. Die bus was 18 mensen, zoals ons gaan. Toen was terugkomen, ze is net niet in die bus. Die jongens zijn in de lesse karre. Die mensen celebreren heel pad tot bij SKW en Vendugo te celebreren. Premier Liga. Het was lekker geweest.
1: Groen en zwart.
0: Groen en zwart. Het was toch lekker geweest.
1: Toen ging je bij Kings at Night, Young Ones. Harold van Luto Chou.
0: Toen ging ik daar bij meneer Harold. Toen heeft meneer Harold gezegd, het is een, ik heb je lang al gezocht, mijn kind.
1: Hey.
0: Ik heb je lang al gezocht. Zeg maar, nou, ons het muziek, want hij scout goed gekend niet. Die man zei, ik heb je dop gehouden.
1: Wat is scout nou? Wat is scout nu?
0: Ik heb je lang al gezocht. Toen zei ik, wat krijg je bij SKW? Toen zei ik, nee, ik krijg een tracksuit en een rugwekjes. En leg je net voor mijn tolle waar ik geld is. Jere, ik kan veel beter doen. Toen vat hij van mij. Toen heeft hij van mij jongens toegevat. Beter optie gegeven.
1: Zo was je dan Kazibu, Oba.
0: Dat was was nog ouder geweest.
1: Oké.
0: Dat ouder was nog ouder geweest. Toen ik daar kwam, toen was het. Ons was een beetje jong geweest. Kijk, voor ik bij Young Ones moet komen, is omdrink waar ik om einde gecreëerd.
1: Ja, oké.
0: Van SKW af, toen ga ik bij Ramblers.
1: Oké.
0: Waar ik daar kwam, toen was het.
1: Ook een beetje georganiseerd, man. Ook.
0: Yes, toen was daar kwam, is Oba en Javera, Costa Keizer.
1: Ik zie het, ja.
0: Flores, dat was groot naar mij geweest. Ik was samen met mijn vriend Charlie Chigezo. We zijn samengekomen. Sky Abrams. Zo is het toch klinkender. Als je niet speelt, zolang je dat aan hebt. En dat is een 500 rand gekregen. Wat oefen je? Ramblers. Dat je Ramblers kleren aan. Zodat het niet begint gaan doen, zoals ons gaan allemaal invincible doen. Het was Joseph Martens.
1: Ja, Joseph Uten Martens.
0: Joseph Uten Martens. Toen gaan ons daar, onze africhter was. Toen hij bij Ramblers was het Tolly van Week.
1: Tolly van Week, ja.
0: Toen kwam hij hier aan toe. Toen zei ik kan niet mijn kinders los. Toen kwam Tolly zo. Toen kwam vader voor ons bij Invincible. Ik was samen met Brian Brendel, Lollipop. Dat was een paar ouders geweest. Nico Ngarib. Dat was Robert Kurirap. Trombi Spiegel.
1: Dat
0: was een paar grote namen geweest in de Hispan. Wat ons daar gekomen. Toen moesten we samen met de Lespiel. Toen was game, eerste game van Invincible en in Mariendal. Toen was Tolly van Week niet daar. Toen was het Omjoep. Hij is de dronkbewaarder. Hij was nu de africhter. Toen was ik op die bench. En toen kwam Tolly van Week. Terwijl je Spanje speel. Hij kwam vragen. Wat gaan aan? ons moest op die bench.
1: Je kent hem niet.
0: Ons kent niet. Ja, ik heb het een goede gebed. Hoe kom? Je changed niet mijn vers 11 niet. Onmiddellijk is ik ingezet. Ik en een paar ouders is daar ingezet. Ons was 3-0 achter. Toen zei nee, niet meer Spanje. Toen moet ons daar ingaan. Later wat die game klaar is 8-3. Toen zei Tolly, nee, mijn mensen. Je lost niet, je breekt niet meer Fest 11 niet. Zo was nou, die mensen praat zijn weer Afrikaans. En die coach, ik zal hem niet vergeten. Hij heeft altijd voor mij gedreigd. Met dat messiekie.
1: Wie? Tolly?
0: Tolly van Week, draai altijd een mes.
1: Ja, lang man ook niet.
0: Hij draai altijd een mes. Hij zei, ik was achterspeler, die zijn. En meneer Sigongo kan niet 2-3 keer bij jou zo ver gaan niet. Wanneer moet jullie einde krijgen? Die 30 keer zal ik je begin aanraken, laat ons rechtop kan staan. Maak niet zak niet, als ik heel kar gereden, dat zal hij van beide gaan af zeggen, wat ik wil, hè? Hij zal schreeuwen.
1: Ernstig?
0: Is wat hij, ernstig. Als dat niks gebeurt en je komt uit, hij zei, volgende keer, ik zal iets bij jou aan merk opzet, dat je niet vergeet niet. Dit is toch lekker gegaan, maar dit is zo gegaan. Door Invincible, ons het hard proberen om Premier League te gaan, maar ons kon niet hier gaan. Doe het Blue Waters nou, in Caribbean, ik kan bijna mooi onthouden. In Caribbean, het Blue Waters, er was een centraal venue geweest.
1: Ja.
0: Toen reed ons daar naartoe, toen komen we daar naartoe. Toen hebben we de dag ingegaan. Zo is daar waarom nou Joseph Martens gezien heeft, maar dit gebeurt niet. Toen moet ik naar King of Knights toe gaan. Toen moet ons nog allemaal zo gaan, King of Knights. Toen heb ik King of Knights begin gaan gespeeld, toen zei ik, genoeg is genoeg. Ik ga terug naar geel en groen. Eastern Chiefs.
1: Ja.
0: Jo. Hij dit was legare.
1: Toen nog niet was.
0: Legare. Hij dit was daar, paviljoen goed. Het is net aan de kant van het paviljoen waar daar was. Legare geweest. Toen kwam Stabekun de eerste keer, die mensen vragen, wie is die? Die deed, dat was zo Anna Chonauki, Sibudu, en noem hem Sibudu. En een paar Chonaukis. Nou, die jongens zeiden, die zijn Chama, zeg ik, man, jelle, en die Chama goede. Wat is Chama goede, ze duga hier, man. Het is een, nou, ik ken niet, zei ik, moet hardloop. Zo, het is een Chama, en wat is goede. Nou, dat was ze, strictly daarachter, hele praat niet Chonadal. Chonadal, ik is voor hele, als een lok. Die ons hele praat Chonadal van me, zei ons, jullie maken me dier mee.

ka re ni flag e ka ni tai go te first time ba dile prat so ons gaan het ek nog aan pas geraak. Die woordjes gaan gekend. Zo heb ik nu ook gezien, nee, hij verstaat nog begin. Is waar ik nog met dit gezet. Zo, is waar ik nog, dat we ze gekend. Toen zei ze, oké, ons heeft toch bij een mooie game gehad. Ons heeft mooie tijd gehad bij Eastern Chiefs. Ons kon niet first division doen gaan, niet maar. Ons heeft bij second division gebleven. Toen heb ik maar weer terug. Ik kan Ventuk doen. School kom klaar gemaakt. Die studies kom klaar gemaakt. En daar is goed toe beginnen werken en al dat goede. Dat is hoe die soccer carrière gegaan.

0: So Mr. Socrates mara kort career.
1: Yeah.
0: Is backward as you need kan grasp ni hoas muntlek ni sa jy vir jou ver gaan sien.
1: Jy sal jou soccer career sal een of ander dit eindig. Ek sê dankie vir SKW vir die werk wat hulle my gegee het. Met daai biggie het ek vir Polytech betaal. Ek het my school, ek het my masters daar gedoen. Toe het ek nog van daar af gegaan. So jy ken ons hoe teachers. As jy van hulle se span af gaan, hulle sal jou biggie stout maak. Toe gaan ek van daar af. Wat ek nou hier kan toe kom, by Remblers goede, toe kreeg ik weer bij Coastal Couriers, waar ik meeste van mijn tijd daar gespandeerd heb. Toen heb ik nou weer Anna studies gedaan, met Coastal Couriers geld, dus die Courier Company, zo, so hij heeft alle tijd dit gedaan. Kijk, Jangwans heeft ons altijd mensen gegeven bij Pro Parcel, Parcel Force heeft mensen werk gegeven.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo, so, ons heeft bij Coastal Couriers gegaan. Zo, het was lekker.
0: Wauw, het was lekker, nee.
1: Zo is hoe het gegaan is, maar al wat ik voor die soccer mensen zal zeggen, is toch een klein carrière wat je hebt. En je moet het gebruiken voor de tijd wat je hebt. Want als je met injury uitgaat, om eerlijk te zijn, span, kijk niet naar jou doen. Je zal dit uit jouw zak uit doen en dat zal daar eindigen. Zo, basically, het is maar zo, is eigenlijk een goede ding. Dat hou je uit die straat uit. En dat hou je binnenkant waar je moet in die lijn wist. Want discipline is alleen daar.
0: Oké. Okay. De jaren van ons was soccer liefde. Dat was niet geld. Zoals je gezegd, 5 cent was niet. Nu is daar geld betrokken. Je hoort mensen worden gekocht voor 80 miljoen.
1: Yes.
0: 33 miljoen.
1: Yes.
0: Voor al Europese landen. Hier in Afrika, oké, okay, dat is een beetje geld. Maar jij, je broer, wat het veranderd?
1: Ja.
0: Het mensen nog geldgierig geraakt? Soccer is niet weer soccer, het is een oergeld nu.
1: Alles is een oergeld. Kijk, als we nou begin moet praten, zo oor soccer, voor ik bij soccer kom, je kan zien, die atletiek was oorbreid geweest. Dat heeft voor ons geleerd. Ik is Edison, en ik moet Edison wees. Ik is blauwspan, en ik moet blauwspan wees. Later, als je gaat winnen, dan die merit was dan Edison het gewen. Dat was waarvoor ons al die goede gedoen het. Maar nu, gaan dit nou oorleven. Je moet soccer gaan spelen om geld te krijgen. Je moet buitenlands gaan om geld te gaan krijgen. Is nou werk. Basically, dit is nou werk geraakt. Maar is niet lang daarmee, is niet garantie het werk niet. Is die andere bedbad van dit is niet garantie niet. Je kan vandaag, je denkt aan vandaag je eindig wordt, die contract wat je hebt. Als je zien, je service is eigenlijk niet nodig niet. Dan kan je eindig worden. Maar als je op dat level gaat, dan kan je gaan zien. Oh, dit gaan op meride. En die salaris is alle daar zo. Maar die technologie heeft gechanged. En als je nog amateur moet wees, dan zal je bijna achtergelost worden. En zo komen we nou begin strijf voor dat. Laat ons de mensen semi-professional kan wees. En in de dag kan wees van, is nog werk. Waarvoor je is. Want in buitenlands kan je zien, die ook gaan ochtend training doen. Middag training, namiddag training. Is die man zijn salaris. Hij wordt daarop getekst. Ons gaan werk doen. Einde van die man, ons wordt daarop getekst. Dat is nou basically waar het gaat. So, alles is gechanged. Die leven is nou bezig om te change. Dus hoe kom je zien, die jongens krijgen, wekelijks wordt die ook betaald. Hoeveel miljoen, wekelijks hoeveel miljoen. Is hoe dit nou gaat. So, dat is nou een beetje moeilijker gemaakt. Dus hoe kom je zien, mostly dit wordt gebased nou op sabotas. Als je ziet, als je liga nou begint, Premier Liga, dat zal je zien. Die sabotas komen vlak toe. Hele pedal dit. So, dat cover ook naar die inkomsten van die spelers en al dat goede. So, dat is maar beetje geëvolved. Als je nou opleg is vlak krijg, zoals waar Orlando goede gespeeld heeft. Mensen het maar net gekomen voor liefde. Maar alles heeft nog gechanged.
0: Oké. Waterland heeft u bezoek met die nationale spannen, under 17, under wat?
1: Ik zal beginnen met Congo.
0: Congo DRC of Congo
1: Congo DRC. Hoe kom ik met Congo DRC begin? Onze daar gaan gespeeld, onder 17. Toen hadden we nou met die boot, het hele voor ons na plek toegevat waar ons moet gaan eten.
0: Met die boot, niet skip niet, met die boot.
1: Man, goed is niet makkelijk.
0: In Afrika landen, nee.
1: Bij de kan, nee. In Namibia, die hospitality is bijna goed. Maar bij de kan, als je eet gaan, is niet makkelijk, nee. Nou, ons kom, ons eet beef, yes, ons ken beef, ja, Namibia beef. Ja, ons eet, ja, beef. Ons eet later, nou, man, this beef, what beef? Monkey? Baboon?
0: Hey!
1: Ja.

0: just no one. Os almal wel no coach.
1: Die daai het.
0: Die coach, die afrechter waka waka kwa kwa sebe. Say, aye, bring more.
1: Mm.
0: I have 8 already.
1: Mm, yeah, yeah.
0: Hey, die man is klaar yet. Mm. So die wat die doet maak niet.
1: Maak vet.
0: Die denk ons nou. Yes, die mensen zei, is het nou voedselvergifting voor morgen een game of wat was het? Maar ik het later gaan uitgeven. Of is die stapelvoed van die mensen.
1: Oké.
0: Okay. That's what they are eating. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. Is normaal. Is normale vlees.
1: Mm-hmm.
0: Wat hulle eet, die papoen goede.
1: Yeah.
0: Maar dit gebeurt. Maar ons het ingegaan, om eerlijk te wees, die kraut. Die kraut.
1: Mm-hmm. Van
0: hotel room af, daar zien je, oh, small kids, hè? Eh? Kids are playing football. Eh, daite die ons jy kan sien die ou langs jou is under 17 maar daar sien jy tjie no wat
1: gaan. Die man die
0: sal ek hierdie man ooit kan beat. Maar is ware le jou mentality mindset klaar breek. Ele maak so duos daar eerste kom ele maak ons in die Semnuma stadium le daar in Katatura. Nou wat ele maak is ele sal vir ons alles het Okanja du fat.
1: Is ware jy slap.
0: Ja, hulle vat ons vlak toe.
1: Oké.
0: Hulle vat ons Okanja toe. Daar kom rij ons weer terug met ander pad. Daar gaan dus Okanja 60 kilo's, daar kom je 60 kilo's, daar is hij moeg. Daar moet je in die vlak in gaan. Jij komt, daar wil je aan de span warm-up. Dan is hij moest begin fatigue.
1: Mm-hmm.
0: Daar is die tijd waar je begin in die vlak moet gaan en begin stretchen.
1: Ja. Yeah.
0: Hulle het kind of tactics, die mensen. Zo, ik was tot in DR Congo, Botswana was ik daar. Angola was ik daar, Zuid-Afrika was ik daar en Zambia was ik daar.
1: We zijn
0: begin getravel. Zo, alle dat in Zuid-Afrika gaan gespeeld. Zo, it was a nice thing.
1: Oké. Als je zo travel, is dat begin je Sengis wat inval?
0: Ja, dat was Sengis wat begin ingevallen. En meer dat die travels het al iets van die school. Ze kan dat kijk, dat dit was het NSSU, National School Sports Union.
1: We
0: moest van daaraf getravel. Van die school af. Daar wil ons nog bij SI Gopses.
1: Yeah.
0: Is hoe ons bij de nationale goede ingegaan het. Nou, wat gebeurt het als je gongo is? Als je die sweatback krijgt, en in een vrijdagochtend die best komt, laai je af. Bij die school en die mensen is bij morning devotion.
1: Ja? Yeah?
0: Vrijdagochtend, die best komt laai je af. dan wordt die announcement gedaan. Onze IJ-speler, die nationale speler, die zijn toezicht weer terechtgekomen. Van die duties af. En je komt stap. Je hebt je nationale kleren aan, je zak is daar zo. Je komt stap. Dan wordt gezegd, kom waar je onderwijzer staan. Onderwijzer staan moet al het boer.
1: Ja, ja, ja.
0: En de studenten onder. Je hoort net hoe die mensen aangaan daar zo.
1: Ai, leg het liever man.
0: Maar geld was niet probleem niet. Geld was niet probleem niet.
1: Yeah.
0: Net dat wat ik tracksuit aan had, net dat wat ik daar gekomen heb, was die probleem. Vrijdag ochtend, jij komt daar. Als je daar zie je net, missiekenners krijgen, zienkenners, ouwens geven je kracht.
1: Die principal.
0: Je denkt net, tje, nou wat gaan aan jou. Als ik aan dat goede denk, dan zeg ik, there was love.
1: There was love.
0: There was really love. As he daar moet terugkom, die mensen lok morning devotion, hele hardloop na jou toe, hele kom welcome jou. Dan word je net die school of say, vandaag zal ons tot 10 jaar het, bij die zaal het ons begin ietsje gereel, die welcoming back zeker, onze zeker 2 of 3 ouwense, mostly in alles. Dan is die school tot 10 jaar, ons gaan allemaal zaal doen, locatie kenners, hostels kenners, ons gaan eet begin. Dan die school of, hij zei, token of appreciation, het is en die over dat zo was, this is from the school side, en toch, dat jullie die school altijd daar boven houden. Is hoe dit gaan.
1: Het was lekker, nee.
0: Nee, dat was lekker. Het was lekker. Dit heeft alle dieren opgemaakt. Mijn zuster heeft na mij bij Omaruru gekomen. Toen kon ze niet plek krijgen, ze heeft niet afspraak gehad, of ze heeft niet voorin gebespreken. Toen zei ze, wat is je naam? Ingrid Tsuses. Toen wordt ze allemaal gevraagd. Het is een Tsuses, je broer. Toen zei ze, dat is mijn eigen broer. Dus doe er kom ik in. Gaan registreren daar. En je kan naar school gaan.
1: Maar dat was niet plek, niet plek.
0: Die record was daar staan. Het is een toezicht. De foto's, ze heeft gezegd, SRC, sport. Bij SR komt als je in gaan en staan. Toen wordt ze gezegd, oh, toezicht. Het is een toezicht. No, de record dat hij left hier. From school, sport, all those things. No, you deserve to be
1: here.
0: Mijn zuster heeft ook school klaar gemaakt.
1: Wow.
0: Ze heeft mij gaan gebellen en gezegd, hoe het is een... Wat heb je gemaakt? Toen zei ik, ik was bijna stout. Ik heb net zo gezegd. Ze zei, nee man, als je stout was, ik kon niet gevaard was hij. Toen zei ik, nee mijn zuster, bij die school, ik heb gedeliver. Bij sport, ik heb gedeliver. Met discipline, ik heb gelost. Laat het daar moet wees. That's why it is. Zo is ook om dit nu zo gegaan. Maar sport heeft alle dieren opgemaakt.
1: Oké. Het is nu...

0: Elf dag en dis posit tyd. Die ouens is welkom. Sê, waar was jy? Suid-Afrika. Hulle wil hoor. Het jy vir Kumalo gesien?
1: Hulle
0: wil weet waar.
1: Die tyd was het ons nog nie hierdie smartphone goede nie. En dis net die groot mense courante. Jy wag net wanneer die courant uitkom. Dan knip jy. Dan het ons nog paar goedjes uitgeknip. Kom check reg dat boek nou. Boek soos die die vrouw mense het moest die sport ook gehad. Waar hulle nou foto's plak. Toen ik zie je, kering waar ik ja, ik tekel dat zo. Is ik dat zo. Dat zie je, het is een chuse. Kering Namibië niet meer. Hé, hier is ik. Hé, met die tracksuit. Het enigste bewijs wat ons gehad het was die foto's. Die hoense was, tjie. Die boek wordt vastgehouden.
0: Hey.
1: Niemand vraagt die boek niet. Als iemand vraagt, als ik gewoon vraag, dan zeg ik, gaan die ik moet vasthouden.
0: Hey.
1: Hey, je wil niet, je moet weggaan niet. Is goed het geweest is.
0: Je laat niet meer die boeken van Bettier, Jacques Leipert, die boekje.
1: Als je gewoon die boeken, om als je terugdenkt naar die tijd toe, dat was Bettier, Jacques Leipert.
0: En Ben. Ben die was ook, ja.
1: En dan kreeg je grensvechter.
0: Grensvechter was hier, ja.
1: Dat. Ik zal niet dat goed vergeten. Even onze mensen, die kleren, hele dier Mame Days bestel.
0: Ja, ik ken, ja.
1: Dier Mame. Oh, je is ook van hele.
0: Mame Days.
1: Mame Days. Mijn ma moet zelf een mystier. Ire, Mame Days is hier ubatere. Nu wat ik wonder wat je Mame Days. Daar worden gezien. Gaan bij Oosikongo ze heis. Gaan vragen toch of ze niet Mame Days gekopen hebben.
0: De catalogus.
1: Als je niet daar krijgt, dan moet je wie ze heis gaan. Daar gaan je. Dat je zin is uitgeknep. Die vroeg mensen het gebesteld. Onze minds het besteld bij Mame Days. Binnen twee dagen, die kleren is hier zo. Dan trekt die mensen aan, kan man gak om dat gira.
0: Mooie kleren.
1: Mooie kleren.
0: Die viscos hemden, zo bieven. Wat je gewoon aan trekt, die viscos hemden.
1: En die Tobi zei dat die broek aangetrek. Ik ken niet hoe noem je het, Palazzo.
0: Ja, die Bell Bottoms.
1: Palazzo. Maar
0: die Bell Bottoms.
1: Met die schoenen.
0: Met die hoehaak schoenen.
1: Nee
0: broer. Nou praat je goed zijn man, nou praat je.
1: Die mensen zijn gegaan, nou vonder ik nou, ik heb alles gevraagd, want wat hebben gezegd? Klaps kan ik niet doen, dat deed, kan maar blauw liggen, dat was na mij geweest, dat was zo'n ander oog geweest. Moe kon dat nou? Molokleng, of zo Molokleng, was een China soldaat geweest.
0: Hij
1: heeft altijd zo gehad. Lichten opgezet, blauw lichten. Dat zei, hij is China, dat ik er niet kon. Dat zei, hij is Europa, hij is Sovjet-Unska. Is hoe ik hem heb gezegd. Mensen kopen kleren bestel uit Zuid-Afrika uit. Dan gaan ze naar die disco doen. Dat zien je, het disco was gisteren lekker. Ik hoorde, was lekker. Kan maar wit DJ. Hij moet dat zelf dat zo. Ja, dat was goed wat de oude mensen hebben gezelschap. Toen zei ik, toch, ik denk direct naar die tijd toe.
0: Hier DJ's van vandaag, man. Is niet van vandaag, ik kom lang.
1: DJ Supply's a date. DJ Supply's a date.
0: Dat komt lang.
1: Dat komt lang. Kijk, als Oosikongo begint te gaan naar die tijd toe. Oosikongo is die tijd wat je dat was die telefoon niet. Dan staan je achter die boom, dan zei je, Edison, kom. Gaan roepen met de kind, man. Is die tijd wat jullie gezet? Ik ben de sirene, ga groeien. Of is die tijd wat jullie briefje gezet? Post van liefde, post van vrede. Je kent die briefje?
0: Ja.
1: Je tegen harkies. Met die zwart ben. Je zegt, gaan geven dat, dan kijk je maar van achteraf. Als je die brief opmaakt, smile ze. Wat maakt ze? Als ze smile, dan weet je, hoe dat
0: gaat.
1: Hoe dat gaat. Zo, dat was daar geweest. Dat koop je, kom op, je tof je laksie, dat zei. Maar wat is hier? Dat kijk je maar van achteraf, dat zie je die vrouw kreeg je tof relax, dat smile ze, dat kijk je. Maar dat was daar geweest. Als daar die rooiben komt, als haar brief komt met die rooiben, dan moet je weten, Oosikongo is klaar. Als daar die rooiben komt, als haar brief komt met rooiben, dan moet je weten, harkies wat gebreken, harkies wat, post van ontevreden, post van skei. dan is hij gelos. Hij is gelos. Dat was niet klom stories niet. Ons het net briefjes met elkaar gegeven. Je gaat kan maar verbij daar geen briefje. En kijk die rokjes wat die mensen gedraaid. Het zakje gaat. Je zit net in die zak. Dan gaan lezen ze maar in een groep. Als je bedlak is, dan is je bedlak als die brief aan jou in een groep gelezen wordt. Je is bedlak. Dat was toch die tijd geweest.
0: Was wel lekker.
1: Dat was lekker.
0: Die liefde was niet liefde voor conversen niet. Ze gaan toets met elkaar. Is niet om de elkaar te kennen.
1: Die gedrag, als jullie onder de boom staan, dan zie je maar die vrouw wil je een oe kijk niet. Ze draait net zo lekker.
0: Je houdt je aan die tak.
1: Je houdt je aan die tak. Je been is op je boom. Je staat maar ernstig. Dan zei je net, ai, weet je. Dat je deed, als je dat goed kijkt, Kijk, vandaag is de presidentse verjaardag wel ook geweest. Maar toen hebben we gezegd, ons is 40 jaar. Als je terug gaat naar die 40 jaar. Om eerlijk te wezen, toen ik groot geraakt, dat was anders geweest. Jij kon, als ik ons al zei, vandaag je gaat slapen hier, ons gaan disco doen. Ik zal daar slapen, ik zal daar eten. Als die kost geskipt wordt, ons allemaal wordt zelf gedreed. Daar wordt niet gezegd, wie ze kent is die. Die kost wordt geëet. En die goede ding wat alle dagen gebeurt is, als je in de straat loopt, en je gaat niet voorbij bij je huis, als je groot mensen zegt, je moet staan en zeggen, moro, ga je go. Hoe gaan dit drinken? Dan hoor je, dat zien die groot mensen.
0: Is dat goed kende?
1: Dat kent. Namen kwam ik wel. Is Ousigongo zeggen daar ene. Oh, is Maria zeggen daar ene. Dat kent het goede manieren.
0: Goede manieren.
1: Ousigongo zal opstaan en zeggen, kri. Hardloop gauw door toe. Gaan koffie met dit en dit en dit. Dat breng je samen. Je zal niet zeggen. Elke ouder was als ouder voor ons geweest. Ousigongo kan stier, wie kan van mij stier. Ik moet net hardloop en terugkom. Alhoe ik ongebetaald word, alhoe ik ran kom krijg, enig iets. Toch man.
0: Dat was hij liefde van ouders in de straat.
1: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent.
0: Ja, ja.
1: Dan krijg je $1 met die kutu.
0: Je hebt een papier.
1: $1 met die kutu en die 2 rand met die papier.
0: Ja.
1: 5 rand die pers jene.
0: Ja.
1: 2 rand die blauw jene.
0: Ai. Was zo, liefde was daar zo en als een ouder voor jou een beetje getekend, geslaagd, je gaat klaar niet. Want ouders hebben niet voor jou niet, net zo maar niet. Je hebt iets gemaakt.
1: Je zal geslaagd worden. Als je net bij die is komt en zegt, papa, ik ga eens bij die. Anna, Andy heeft me geslaagd. Wat heb je gemaakt? Je zal je niet voor niets slaan niet. Oh, die goede goede wat ik altijd onderwijs. Wat voor ons mooie geleerd is, is hij onderwijs. Onze daar, mevrouw gaat zeggen, toch hoe leerde mevrouw Soros is. Vandaag, ik is trots om te zeggen, onze vader ken. Ik geloof in God, ik ken. Die dien geboeien, ik ken. Al die goede van liturgie, ik ken. Die vrouw heeft voor ons geslaan. Als hij daar instapt, dan roept ze net in naam. Het is hen. Die dag dat ik kom, dan moet je opstaan en zeggen, ik geloof in God. Die dag dat ik kom, dan moet je hem zingen, zoals arrestatie. Als ik daar goed onder, dan zeg ik dank je. Voor die oude tijdse mensen.
0: Ja.
1: Wat de ingezet hebben in ons, dat zal nooit uitgaan.
0: Ja, ja. Mijn broer, de meeste soccer gaan maar op en af, Maar voor hier een paar 5 jaar, nee. Ze gaan niet af. Wat is die probleem?
1: Ja, kijk, ons het begin. De leierskap wat ons gehad heeft. Maar moet ons maar begin zeggen. Dus daar waar het begin probleem heeft. Dat is geld betrokken in soccer. Ons krijgt geld van beide kant af. En geld is probleem.
0: Ja.
1: Ousigongo wordt 100.000 gegeven om soccer te ran. Je zet 20.000 in bij soccer, dan vat je 80.000. Dan zal die sport nooit voor hen gaan. Zo, altijd, die wet mensen was zo slim geweest. Als daar 100.000 komt, en er zal 80.000 bij sport inzet en net begin vat. Dan die soccer, die sport prosper. Het gaan voor. Nou, onze 20.000 wat ons geeft, dat zal iedereen zal het gaan breken. Dat zal gaan stoppen. Is waar je hele probleem komt. Die geld is een probleem. Ons heeft nog gezien, soccer het geld. Zo so, van beide kant af, US-dollars zullen komen. Is waar je hele probleem komt. Geld is een probleem. En zo komen onze soccer niet voor en toe gaan. Maar met die nieuwe management, wat ons nou gecreëerd.
0: Dat leek goed.
1: Dat leek goed. Die liga het begin, dat het klaar geraakt. Zo is het plan. Die tweede bien zal, die second season zal ook beginnen, which is in september. En ons hoop net, zo is het plan, alles zal volgens die plannen wees. Maar die probleem is geld. Maar de draak nog ook begin professioneel. African Stars heeft nog begin ook die setup gechanged. Je ziet de draak begin professioneel. Ongos is nog bezig om dit te vol. Elegie professional contracts. Ik hoop die andere spannen wat nog een Premier League is, hele zal die cellen doen. Om spelers ook bij professional contracts te geven. Dat ons ook bij kan recognize. Want onze 42 spelers bij de lands wat van onze land is.
0: 42?
1: Ja, onze 42.
0: Zo twee nationale spanning.
1: Yes. Onze 42 ook is wat bij de kan spelen, wat voor onze land nog verdiend wordt. Dat is nog bij de kan. Zo, dat is eigenlijk goede nieuws wat ons heeft voor onze spelers. Zo, een mens kan zeggen, Namibia is soccer gaan voor. Moet ik maar net zeggen, dat gaan voor in Namibia. Zo, basically als ik kan kijken. Als ons zoveel mensen bij de lands moet hebben, zo is een goede getal daar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Di twee gospane van Namibia, kana mense Black Africa, Orlando Pirates, hulle is nou weer daar onder by second division. Eintlik wat het gebeur of wat is die probleem? Is daar nie mooi bestuur nie?
1: Ja, die mismanagement. Ons moet net eerlik wees.
0: Ja, ja.
1: Ons moet net eerlik wees. Mismanagement.

0: wat gebeur het. Die kop was nie reg nie. Mm-hmm. Die spelers, my arms kan sterk wees, my bene kan sterk wees, maar as my kop mal function.
1: Ja, die mind. Ja.
0: Die mind, dan is alles deur mekaar uit wat gebeur het. Mm-hmm. Maar ek hoop, Orlando Pirates, Black Africa, die verskil wat daar was, sal uitgesorteerd word in die tijd. Mm-hmm. As die liga begin, ons sal mooi begin. Mm-hmm. Festivisen, ons sal ingaan festivisen, ons sal gaan speel. Black Africa en Orlando is nie die eerste spanne wat moet gerelegeerd word.
1: Mm-hmm.
0: Jy het Explora goede wat uit is.
1: Ja, ja, ja.
0: Jy het 11 Eros wat uit was.
1: Robert Chandis.
0: Mm-hmm. Goeie ding wat jy van Robert Chandis gepraat het, hulle speel no playoffs. Mm-hmm. Hulle second division gewen. Mm-hmm. Met goeie pende.
1: Die Kebo Brothers span.
0: Nee, die Kebo Brothers span. Daar krijg je Benfica. Mm-hmm. Daar krijg je Chelsea. Daar krijg je Touch and Go. Chief Sandos. Groot spanne wat uitgegaan het. So, dat zal nou nie effect het nie, maar al wat ons wil is twee groot spanne, Orlando Pirates en Black Africa's.
1: Mm-hmm.
0: Al wat ons wil is, laat die management, soos het daar was, laat het terugkom, laat die spanne moet weer daar wees, waar ook al hulle gewees het.
1: Mm-hmm.
0: As het moet gesê word, gemeenskapsspan, laat die gemeenskap weer indree, en die spanne oorvat en voor hem toe kan trek. Hoe het het hulle gemaakt, as hulle sê, as daar was, Black Africa en Orlando Pirates gesê, daar kon je zien, die vlag is vol.
1: Mm-hmm.
0: Maar nou wat daar is, die Debbie, Black Africa en Orlando Pirates, mensen komen niet meer vlak toe nie. So, daar is nou die liefde het weggegaan van die mensen. So, kom ons gee terug naar die Sabotas toe, laat Sabotas dit kan handier. Die mensen het getoer. Osikongo het gesê, okay, ek vat vir Edison en een VV, vat ek op my borst. Daarom sê, ek sal het uitsorteer. Dis hoe die gemeenskap, die spelers gehandier het. So, is hoekom dit voor en toe gegaan het. Maar nou, dit gaan nie mooi nie, maar ons hoop, eerste divisie, Southern Stream, hulle sal terugkom.
1: Daai jare was daar spanne met sponsors. Ons skree nie weer sponsors nie. Nashua Young Ones.
0: Pepsi African Stars.
1: Business Service Tigers.
0: Uh-huh.
1: Nashua Black Africa.
0: Marathon Chief Sandos.
1: Uh-huh. No, we're not African Stars. Black Africa. Wat het gebeur van die sponsors?
0: Die sponsors, ons produseer nie meer nie. Hij heeft geen Marathon Chief Sandos als hij ingaan. Hij zal gaan produce. Hij zal die trofee terugbrengen. En Marathon zijn naam zal boven wees. Nou vat je een span, klein spannetje, je zet je geld daarin. Die span is net op relegation. Je naam wordt niet gehoord, is net relegation. So, die span is aim. Je moet daar, kijk zoals PSD bed. Kijk, een Nambol heeft ingekomen. Is een politiespan, maar yeah. PSD bed heeft ingekomen. PSD bed is ook een chula. So, waar het hulle geëindig? Top 4. Is wat het hele rol speelt.
1: Mm-hmm.
0: Die spanne, die mensen wel, als ik geld inzet, dan moet je daar produceren.
1: Kwaliteit zien.
0: Kijk zoals Ongos. FNB Ongos. FNB sponsor van Ongos. Vroeger mensen zijn soccer. Waar is hulle? Hulle gaan spelen Kosova. Hulle moet vannacht 12 uur moet hulle ingaan. Hulle moet in Malawi spelen. So, mensen wel zien, zoals altijd, zo hulle Pepsi goed ingezet het, hulle het gezien, result het uitgekomen. Nou zet je bij Span in, results komen niet uit niet. Je zet net je geld in, je krijgt niks terug niet.
1: Mismanagement ook.
0: Mismanagement, geld wordt geëerd. Zoals je daar maakt, geld wordt geëerd. Zo is basically waar wordt het gaan.
1: Kom eens maar klaar, mijn broer en broer. As a mense, Edison wil muziek luister na wat een soort muziek moet ek vir hom speel.
0: Outdate. Ek is een outdate mens.
1: Praat, wat is dat stom outdates mense? Wat? Geef me 3-4 artists.
0: 3-4 artists?
1: Ja. Yeah.
0: Ek sal, kom ek vat hier 2 van Namibia.
1: Ja.
0: Yeah. Dat sal je vir me vir Pieter Joseph ook op speel.
1: Nee.
0: Dat sal je vir me
1: vir... Hanja.
0: Dat sal je vir me vir Nick Mokomelo speel.
1: Nick Mokomelo, ja.
0: As ons beter gaan uitgaan. Ek is so liever dat hy vroegie wat oorlede is Brenda Fassie. Dan, daar was a song. My fellow soccer speler het altijd gesê, don't make promises if you can fulfill it. Promise is a promise. As ek altijd aan die song hoor, die man het geheel. Er wil ons zo zet in die kleedkamer, in die kamer. Het geheel. Nou vraag ik hem, hoe kom? Hij zei, mijn broer heeft voor mij promise gemaakt. Hij zei, voor mijn sokkers kon ik op. Er wil die promise staan, hij die afgesterven. Dan maak je promise, dat als ik daar goed hoor, Eida Machikos, Patricia Mojalisa, Brenda Fassi, Talom Kitsch, Bifo, Dan Sanda, dat is het goede van mij groot geraakt. Het goede van mij groot geraakt.
1: Except for you.
0: Even mijn muziek bij die heis, kinder zal van mij vragen, wat is goed is die? Dan zal ik zeggen, luister naar die draden. Ik zal het zeggen, draag ik naar. En ze net, en Otavi, die mensen zijn niet aan de goede niet. Hele zei, draag ik naar. Die mensen, als ze komen, hele het alle show in Otivarango gehaald. Mensen moeten komen, hike van Otavi af. na

0: gemeenskap o tivarango se saldo om dai show de kan bai won
1: live show live show live show
0: be change gute mense het gekom jesin dan tsanda gute is daso gute word live gedoen
1: panel kunene
0: op dai drums en al da gute was gedoen so that is go make say as if me say van musiek I guess van dai era en dai era se musiek comparing to this era, ik geef het nog mijn hoed af.
1: Mm-hmm.
0: Patricia Mondialisa, Dan Sanda, Petchang,
1: Talon
0: Kids. Die mensen, als ik die muziek luister, ik kan bijna kwaad wees, ik kan down wees. Als ik die dag die muziek luister, dan is ik sterk.
1: Dat is diezelfde.
0: Dan is ik sterk. Tot nu toe. Als je in Otavi show voor die mensen maakt, je maakt all this. Je gooit net veel dag goed. Begin eens lang dag goed. Dan Sanda. Daar ouwen ze, matigos goede. Daar zien je na 20 minuten, daar komt 2. Goed bij je Brenda Fancy. Daar komt 3. Goed bij je Lazarus Kakuti. Daar zien je, daar komt mele. Later zal je gaan zien die jaartjes vol. Nog wanneer wat gaan aan? Dat ze net, begin hier weer man. Mijn hero, matigos. Slaan voor ons bij je Lazarus kan worden. Later zien je die hele jaartjes vol. Is hoe die mensen is.
1: Niet maar pianos niet.
0: Niet maar pianos niet. Als je ook mensen wil trekken, begin net met die goeikies. Ik zeg jou, daar waar ook al is zit, hij zal zingen. En die voet zal niet, hij zal net blijven bewegen. Kom ik zeg maar net zo om te gaan en zeg, baie dankie voor dit.
1: Baie dankie?
0: Ik zeg maar net dankie voor al die luisteraars van. Tjona Stasi, ik is toch lief van jullie, want ik heb een omaagje gebleven. Ik heb toch Tjona vrienden gemaakt. Cyril Sabatane, daar is een paar ouwen waarmee ik vriendschap gemaakt heb. Ik heb in RK gaan gebleven, ik heb toch post 3 goede gaan gebleven. Ik heb rondgelopen en ik ben blij dat ik Tjona mensen gekend heb. En tot in Botswana heb ik ook vrienden gaan gemaakt. Tot vandaag toe I'm proud. Ik communiceer nog met hulle. Hulle leert altijd militair, maar een of andere tijd, als ik opkom, ik zou moet Tjona daar komen praten. Ik zeg bijna dankie aan die luisteraars en omzicht. Ik zeg toch bijna dankie voor die kans dat ik tenminste wie ik is voor die mensen kan komen gezet.
2: Rejoime in de re Edison Tsuse Mnyaka a tlokale modirakana re Shikongo fa a bua ka ga botshelo jwa gagwe jwa metshameko moretsi wa me ke bue ke re bagaka ba gone moretsi wa me tshwanetse ke ba senkela ba tla go bua jaaka ba tshidile ga go tla go tsa metshameko ke re moretsi le ka mosho nna ke le Gabriela ke re nna o se ga haditswe sala seng